ijsraam zuurt. Dak had een smasje, door de gitaar. Zo geldt maar.